Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond.

In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor

0: krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker zonder Wekker.

Ging een keer in de spotlight zetten. Aandacht voor uw activiteiten en leden werven. Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

alle venters hadden eigen aria's. Voor sprot, voor haring, voor begonia. Zelfs in fabrieken klonk

0: yaratanlar.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken en daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd

beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.

Iedere werkdag tussen 2 en 4 kunt u luisteren naar Matinee. Een combinatie van muziek en lokale informatie. Elke werkdag start 2 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester

0: krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 20e juli. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. We waren afgelopen week live te bewonderen bij de Apeldoornse wandelvierdaagse. En 's morgens vroeg waren Leni en Theo dan al op stap. En die hebben geweldige verslagen gemaakt die op YouTube staan. Dus iedereen die nog een beetje weer het gevoel wil krijgen van hoe was het nou vorige week met die wandelingen, met de paar hete dagen er ook tussen. En daarom dus ook 40 kilometer die niet doorging. Kijk op YouTube en daar staan prachtige verslagen. Ja, mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprek geregeld voor dit eerste uur. Berdine Koekoek, coördinator netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe, komt samen met Ton Jacobs in de studio vertellen over palliatieve zorg en over Café Doodgewoon. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.

Ja, dit waren dus Katrina and the Waves. Maar we gaan naar iets heel anders. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Delle. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter: neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar en geen honden mee. Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies. We gaan nu luisteren naar Survivor met Eye of the Tiger.

0: Tegenover mij zijn aangeschoven Berdine Koekoek. Zij is coördinator netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Welkom.
1: Dank u wel.
0: En naast haar zit Ton

0: Jacobs. Welkom, Tom.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat is jouw functie in deze?
1: Ik ben werkgroeplid van Café Doodgewoon op grond van het feit van mijn vroegere rol in een palliatief terminale thuiszorgbureau.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan hebben we in ieder geval voor de luisteraars duidelijk wat jullie functies zijn. En dan gaat het over palliatieve zorg. En daar zijn heel veel misverstanden over. En Berdine, jij kan het vast heel goed uitleggen. Wat is palliatieve zorg en op welk moment gaat het in?
2: Ja, ik denk de misverstanden waar je op doelt is dat het heel vaak wordt geassocieerd met terminale zorg. Mm-hmm. Dat mensen denken, nou, bij het woord palliatief, dan ga ik gelijk dood.
0: Ja.
2: Maar palliatieve zorg wordt steeds vroeger gestart, eigenlijk. Op het moment dat iemand ongeneeslijk ziek is en niet meer beter kan worden. En aan deze ziekte komt te overlijden. Dus dat geldt voor mensen met dementie, voor mensen met ernstige COPD, mensen met hartfalen, mm-hmm. mensen met ALS. En dat zijn soms best lange ziekteprocessen.
0: Ja.
2: Ja, maar ook met kanker is het wel soms zo dat het heel laat wordt gediagnosticeerd. Hè? Dat mensen pas bij een dokter komen als ze al helemaal uitgezaaid zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus de palliatieve fase kan weken, maar ook maanden en soms ook jaren duren.
0: Mm-hmm. En hoe kom je dan bij jullie terecht?
2: Ja, wij zijn eigenlijk een soort virtuele, eigenlijk een soort samenwerkingsverband van alle organisaties in de regio die palliatieve zorg verlenen. Ja, de meest gebruikelijke route is dat de huisarts verwijst naar een palliatieve zorgverpleegkundige. We hebben in de regio een hele grote groep palliatieve zorgverpleegkundigen die mensen al heel vroegtijdig kunnen begeleiden.
0: Ja.
2: En dan gedurende het hele traject meelopen.
0: Aha. Want je hebt allemaal, ik heb even gekeken ook op jullie sites. En dan zie ik dus, je kunt lichamelijk, psychisch, sociale ondersteuning, zingevingsondersteuning. Welke mensen zijn daar allemaal bij betrokken? Tom, weet jij dat?
1: Ja, nou, een heel belangrijke speler is de KAP bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waar heel veel vrijwilligers diverse diensten kunnen vervullen, variërend van boodschappen doen en medicijnen halen, mm-hmm. tot nachtdiensten en waken bij mensen in de terminale fase. De KAP is één. Hospices wil ik ook noemen.
0: Ja.
1: Dat zijn bekende organisaties, denk ik, zo langzamerhand. We hebben er in Apeldoorn een paar. In Beekberg en aan de Polkastraat. En nou, daar vindt natuurlijk een heel belangrijk proces plaats van mensen die daar opgenomen zijn in de terminale fase. En dan zijn we meteen bij dat begrip.
0: Ja. He,
1: palliatieve zorg gaat in als genezing niet meer echt mm-hmm. nodig is, maar wel zorg nodig is.
0: Ja.
1: En terminale zorg gaat in als volgens een arts de verwachting is dat iemand binnen 3 maanden zal sterven.
0: Ja.
1: En dat is ook het moment dat je opgenomen kunt worden in een hospice.
0: Ja. Ja, Berdine, jij zei, gaf ook al aan, de huisarts kan, ja, die zal over het algemeen verwijzen.
2: Ja, of het ziekenhuis.
0: Of het ziekenhuis.
2: Waar de diagnose wordt gesteld. Maar de ja. huisarts is natuurlijk degene waar iedereen heeft zijn eigen huisarts. En de ja. huisarts begeleidt de meeste mensen.
0: Ja, nou, ze komen dus bij jullie. En ik heb net een hele mooie folder van jullie gekregen. Met regionale adressen. Maar hoe gaat het dan verder in zijn werk? Bellen ze op? Of de patiënt dan? Of?
2: Nou, de patiënten hebben niet zozeer, ja, ze hebben soms direct contact met ons. Kijk, bij dat Café Doodgewoon komen natuurlijk patiënten naast, ja. en ook andere belangstellenden. Maar in principe zijn de zorgorganisaties de mensen die ondersteunen. Vanuit het netwerk zijn wij meer organisatorisch bezig om processen te verbeteren, informatiemateriaal te ontwikkelen, informatiebijeenkomsten te organiseren.
0: Ja.
2: Dat soort dingen.
0: Ja.
2: He, dus, maar als je dus te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, is dat vaak de huisarts of het ziekenhuis die dat vertelt.
0: Mm-hmm.
2: Of mensen die in een verpleeghuis wonen, kan dat ook daar gebeuren door een specialist ja. ouderengeneeskunde. Nou ja, als je thuis woont, dan kan je dus heel vroegtijdig een verpleegkundige, he, wat ik net vertelde.
0: Ja.
2: En daar verwijst de huisarts naar. Maar als de huisarts dat niet doet, kunnen mensen ook zelf bellen.
0: Okay.
2: Ze kunnen dan een thuiszorgorganisatie bellen die deze verpleegkundige heeft. En hoef je nog geen lichamelijke zorg nodig te hebben, gaat het echt alleen om een stukje begeleiding.
0: Ja. Ja, en deze prachtige folders die liggen bij alle huisartsen.
2: Nou, dat is niet zo. Want
0: Want
2: huisartsen die krijgen ontzettend veel informatiemateriaal. Dus
0: ja.
2: We hebben 3 kaderartsen. In Oost-Veluwe 3 kaderartsen palliatieve zorg. Dat zijn huisartsen die een specialisatie hebben gedaan op het gebied van palliatieve zorg.
0: Mm-hmm.
2: Zij hebben deze materialen wel. En zij informeren ook hun collega huisartsen daarover altijd.
0: Ja.
2: Tijdens bijeenkomsten die huisartsen regulier hebben.
0: Ja. Ja, want dit is een prachtige folder. Maar als je dus op internet gaat kijken, dan vind je waarschijnlijk alle informatie die hier ook in staat.
2: Ja, kijk, er is ontzettend veel informatie te vinden. Als je zoekt op palliatieve zorg, nou, dan zie je soms door de boom het bos niet meer, denk ik. Hè. Dus wij hebben in onze regio Mijn Zorgpad gemaakt voor patiënten. Mm-hmm. Die is te vinden op onze website. En de website is Netwerken Palliatieve Zorg Oost-Veluwe en Regio Zutphen.
0: Dat is een hele mond vol.
2: Ja, dat is een hele mond vol. Maar als je zegt Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe, kom je er al op.
0: Oké. Okay.
2: En dan Mijn Zorgpad beschrijft eigenlijk geeft eigenlijk visueel weer het proces wat mensen doormaken en welke instanties ze allemaal kunnen inschakelen of welke hulp ze kunnen krijgen. En daar zit allerlei informatiemateriaal in. We hebben gewoon een voorselectie gedaan in dat hele grote aanbod.
0: Ja.
1: Ik kan dat beamen, dat het aanbod heel breed is. Mm-hmm. Omdat ik zelf het hele proces vanaf 1988 goed kan overzien.
0: Ja.
1: Dat was het eerste bureau, heb ik toen opgericht als pionier, zeg maar, voor terminale thuisverpleging. Omdat dat toen weer mogelijk werd gemaakt door minister Gardeniers. En sindsdien, als ik ben gewoon van onder de indruk, wat er in die 40 jaar, zeg maar, bijna voor ontwikkeling is doorgemaakt. Specialisatie bij artsen, palliatief kaderartsen, palliatief verpleegkundigen. Hospices zijn er gekomen, die waren er 40 jaar geleden nog niet.
0: Nee.
1: Die hebben een heel stuk van die zorg overgenomen die vroeger in de nachtzorg, die ik toen ook kon organiseren als pionier, en in 24-uurzorg, die hebben dat overgenomen. En een heel stuk daarvan van echt heel mooi waargemaakt. En ik ben nog eigenlijk wel benieuwd hoe die ontwikkeling zich door zal zetten.
0: Ja.
1: Want er is natuurlijk nog heel wat gaande in de palliatieve zorg. En er zijn nog heel veel mensen die daar ooit voor in aanmerking komen, gelet op de babyboom.
0: Ja.
1: Nou, die nu een seniorenboom is.
0: Ja, absoluut. Ja. We hebben nu even al een beeld van wat is palliatieve zorg, wat is het verschil met terminale zorg. We gaan even naar een muziekje luisteren en dan gaan we in op Café Doodgewoon. Even kijken wat er klaar staat. A Walk of Life van de Dire Straits.

0: Tegenover mij zitten dus Berdine Koekoek, coördinator netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe, samen met Ton Jacobs, die in het bestuur zit. En ze hebben al meer uitgelegd over de verschillen tussen palliatieve zorg, terminale zorg. En nu komen we op Café Doodgewoon. En Ton, mag ik jou daarover het woord geven? Wat is Café Doodgewoon?
1: Café Doodgewoon is een plek waar thema's rondom palliatieve zorg besproken en behandeld worden voor het publiek, voor wie het maar wil. En dat heeft een leuk traject doorgemaakt. We zijn 10 jaar geleden begonnen in Uchelen, in de Boogaardslaan, in het buurthuis. Ja. Toen zijn we een paar jaar in de Wilde Pieters geweest. En nu, de laatste paar jaar, houden wij zitting. Nee, wel, onze avonden zijn in de Loohof, tegenover de Naald.
0: Okay.
1: En dat is 6 keer per jaar. Waarvan 1 keer een film, die is volgende week dinsdag in Gigant. En de andere 5 keer zijn meestal lezingen door externe mensen die gevraagd zijn door de grote spin in het web. Berdine.
0: Ah, kijk. Welke film is het? Want het is volgende week dinsdag, hebben we het ontdekt, hè? Dinsdagavond.
2: Ja. De film heet Our Friend. En het gaat over een jong gezin. En dat is een journalist en zijn vrouw. En hij hoort dus dat hij nog maar 6 maanden te leven heeft. En dan komt zijn beste vriend, die trekt bij hem in huis. En wij zeiden al tegen elkaar in de voorbespreking, wel bijzonder, dat zie je in Nederland niet zo vaak. Nee. Wat zou nou de context daarvan zijn dat iemand dat doet en zijn eigen relatie en alles aan de kant zet om dan bij iemand in huis te trekken. Maar ja, wij zeiden, je weet het niet. Hè? Misschien is het in Amerika, waar mensen niet verzekerd.
0: Oh, is het in Amerika?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Nee.
2: Ik weet het niet zeker, want wij hebben de film zelf niet gezien.
0: Okay.
2: Maar het is wel een film die behandelt wel de thema's die met palliatieve zorg te maken hebben. Hè? Dus een ongeneeslijke ziekte, hoe ga je daarmee om? Hoe leef je daarmee? En ook maar ook de voorbereiding op het naderende sterven.
0: Ja.
2: En afscheid nemen, rouw, verdriet.
0: Ja.
2: Al die aspecten zitten daarin. Hoe familie daarmee omgaat, hoe een patiënt daar zelf mee omgaat.
0: En je kunt een kaartje daarvoor bestellen?
2: Kun je kopen bij de Gigant.
0: Bij Gigant. En het is dus volgende week dinsdagavond, neem ik aan?
2: Ja, klopt. Om 7 uur is de inloop.
0: Ja.
2: Mensen krijgen, als ze een ticket kopen, die krijgen ze voor de vriendenprijs overigens, €9,50.
0: Ja.
2: En krijgen ze een gratis kopje koffie of thee, dus als ze om 7 uur er zijn. Half 8 starten we echt in de zaal.
0: Ja.
2: En dan wordt het even kort geopend en dan kijken we met elkaar de film.
0: Ja, en in welke zaal zitten jullie?
2: Ik dacht in de
0: rode of de blauwe.
2: Eén van de twee.
0: Ja, want je hebt ook de hele grote, hè?
2: Daar zaten we de vorige keer. Maar volgens mij zitten we nu...
1: Dat is de theaterzaal.
0: De theaterzaal, ja.
2: Ik denk dat we in de rode zaal zitten. Okay. Iets van 68 plekken.
0: Oké. Okay. Nou, de film, Engels gesproken, neem ik dan aan. Als je denkt dat het in Amerika speelt. Maar jullie hebben hem dus ook niet gezien.
1: Dan zal er in ieder geval ondertiteling zijn.
0: Ja, zeker.
1: En vermeldenswaard is wel dat we altijd een podium bieden voor nabespreking. We hebben dat vroeger wel eens collectief gedaan,
0: ja.
1: Met een kaderarts palliatieve zorg erbij, die dan voor de groep stond, dus op het podium om de vragen uit de zaal te beantwoorden. Maar dat heeft natuurlijk ook altijd wel een behoorlijke drempel.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we van afgestapt. En we zijn nu met 7 vrijwilligers in die werkgroep Café Doodgewoon, hebben een badge op en zijn beschikbaar voor nabesprekingen.
0: Maar dat doen jullie dan boven in het café.
1: Gewoon laagdrempelig in het café.

0: foyer.
1: Okay. Of in de foyer. Ja. Want heel
0: of in de foyer.
1: Nee, heel veel mensen blijven toch in de foyer. Ja. Daar kan je ook een drankje kopen nog.
2: Ja. Dan denk ik inderdaad dat, dat je ze kwijt bent op het moment dat ze naar het café...
1: Nou, dat hebben we ook wel vaker gedaan.
0: Ja, daar hebben we ook goede gesprekken plaatsgevonden.
2: Maar omdat het foyer meteen recht tegenover... De bioscoopzaal is.
1: Ja.
0: Ja, want al de 7 werkgroepleden, ik geloof dat er 7 zijn... die hebben allemaal wortels in, hetzij een hospice... hetzij in de verpleging, hetzij in een thuiszorgbureau... zoals ik, of in ieder geval als vrijwilliger Nico... vrijwilliger bij de KAP, nachtzorg. Dus die zitten allemaal bovenop dat palliatieve traject... En dat is ons allemaal op de een of andere manier dierbaar. Ja. We hebben er blijkbaar wat mee. En dan is het fijn om andere mensen daarmee te helpen. Ja. Bij wijze van spreken.
2: He, ja, en jullie kijken natuurlijk ook die film. Dus dan weet je ook waar dan de links liggen. Waar je, waar je het over kunt hebben. En gaan jullie dan... je hebt een bedshop, zeg je net, Ton. Maar gaan jullie je ook voorstellen in welke... Of doe je dat pas op het moment dat je de nabespreking krijgt?
1: Nou, bij de opening doen we dan een van ons opent. En dan vertellen we wel dat er vrijwilligers met badges lopen. Ja. Dat mensen ze kunnen aanspreken. Maar het hoeft niet. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, die komen met z'n drieën zeggen... we vinden het lekker om even met elkaar na te bespreken.
2: Ja.
1: En wij bereiden dat in principe niet voor. Want iedereen heeft andere vragen en andere associaties bij wat ze zien.
2: Ja.
1: Of een ervaring van hunzelf of iets. Ja, of een gevoel wat het oproept of... verwachtingen die ze hebben misschien voor zichzelf... of wat ze echt niet willen of wel juist willen.
2: Ja.
1: Het zijn heel divers die gesprekken die daar plaatsvinden.
2: Ja. Maar het gaat dus... wat jullie dus gaan doen is dus... volgende week dinsdag is de film in Gigant. Die vanaf 7:00 de inloop.
0: Ja.
2: En nog even de titel weer van de film.
1: Our Friend.
2: Our Friend. Ja, dan neem je wel aan dat het Engelstalig is.
0: Ja. Ja. En misschien nog even leuk te noemen dat we dit jaar 10 jaar bestaan als Café Doodgewoon.
2: Kijk.
0: En daar komt nog een persbericht van, dat is in de maak. En verder laagdrempelig qua festiviteiten, want onze focus ligt gewoon op onze 6 avonden per jaar. Ja. En daar gaan we volgens nog gewoon mee door. Zo zeggen, wegens succes geprolongeerd.
2: Ja. En wat gebeurt er op de andere avonden?
1: Ja, meestal hebben we een gastspreker die dan een thema behandelt. Het zijn vaak thematische avonden. Dus het kan gaan over palliatieve sedatie en euthanasie. Leven met een ongeneeslijke ziekte. Wat voor aanbod is er allemaal in de regio? Het kan gaan over zingeving.
2: Ja.
0: Over belaste mantelzorgers.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat is nogal een heftig thema.
2: Ja.
0: Komt heel wat op mensen af. En komt er maar op goede manier door zo'n proces heen.
2: Ja.
0: En dan komt de rouw nog. Maar dat is dan weer een ander traject eigenlijk. Ja. We zitten toch vaak in het voortraject. Voor het overlijden.
2: Ja.
0: En dat is vaak een hele heftige periode.
2: Ja.
0: Natuurlijk.
2: En Bertine, jij vertelde dus dat jullie op jullie site... daar heb je dan een zorgpad. Maar als je nog even weer de site ook wilt noemen...
1: Ja, als mensen googelen kunnen ze zeggen netwerken palliatieve zorg. En dan als Oost-Veluwe erachter staat... Dan kom je op de website. Dan verschijnt hij vanzelf in beeld.
2: Ja, want het is wel belangrijk. Hè? Daar hadden we het toen we luisterden naar de muziek even over. Het kan landelijk heel erg verschillen.
1: Ja, er zijn in Nederland 65 netwerken.
2: Ja.
1: Want het ministerie van VWS betaalt de netwerken. En heeft een lappendeken in Nederland.
2: Ja.
1: Maar ja... Het verschilt wel hoe het georganiseerd is per regio. Zo hebben wij het transmurale zorgpad.
2: Ja.
1: Dat hebben wij hier ontwikkeld in onze regio. En dat is wel op heel veel plekken in Nederland overgenomen. Is ook als een goed voorbeeld gezien.
2: Ja.
1: Konden andere netwerken dan subsidie voor krijgen om dat ook te gaan doen.
2: Ja.
1: Dus dat is op heel veel plekken nu geregeld.
2: Oh, en dat is mooi. Ja.
1: Mijn zorgpad wat wij hebben gemaakt, dat is nog niet overal misschien. Maar wel, ze hebben wel die wegwijzer ook voor patiënten.
2: Ja.
1: Dat is dan ook een informatieve, iets informatiefs om... Dat is ook overgenomen.
2: Ja, nou, dus het is belangrijk dat er inderdaad dan bij staat dat het dan Oost-Veluwe is.
1: Ja.
2: Op het moment dat je op internet gaat zoeken.
0: Ja,
1: mijn zorgpad.
2: Mijn zorgpad. Zijn we nog dingen vergeten?
1: Nou, het Centrum voor Levensvragen vind ik ook nog wel fijn om even te noemen. Oh, want u had het net over die 4 verschillende domeinen. Ja. Hè? Je hebt het lichamelijke, het fysieke, het geestelijke, het sociale. Dat gaat dan met name over familie en je werk en school. Hè? Net hoe je situatie is.
2: Ja.
1: Maar bijna iedereen die zoiets meemaakt, krijgt levensvragen en zingeving. Ja. Die is dan heel belangrijk.
2: Ja.
1: En sommige mensen vinden het echt heel moeilijk ook om een beslissing te nemen. Ja, euthanasie, mag dat wel? Kan ik dat wel doen? Of hoe gaat dat voor mijn kinderen? Hoe is dat? Of ik heb nog onverwerkte dingen uit het verleden. Of, nou ja. En dan kunnen mensen een geestelijk verzorger vragen.
2: Ja.
1: En die komt dan gratis bij mensen thuis. Die kan 5 gesprekken doen. En dat helpt mensen echt wel weer een stukje verder.
2: Oké. En waar moet ik aan denken bij een geestelijk verzorger? Is dat een dominee? Of een...
1: Nee, dat zijn mensen die hebben een 4-jarige of hbo of een academische opleiding gehad. En zijn gericht op het levensverhaal van degene die tegenover hem of haar zit.
2: Ja.
1: En ze hebben natuurlijk altijd... Iedereen heeft bagage bij zich, ook die geestelijk verzorger. Dus sommigen zijn religieus, maar niet allemaal.
2: Nee.
1: En er zijn ook heel veel verschillende religies. Maar dat staat niet voorop in het gesprek.
2: Nee.
1: Het levensverhaal van degene die tegenover iemand zit, dat staat centraal. En als mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik ben katholiek, het hecht ik heel veel waarde aan, dan kunnen we wel een katholieke geestelijk verzorger vragen. Ja. Of als iemand zegt, nou, maar ik ben gereformeerd juist, of ik ben humanist, of ik ben islamitisch.
2: Ja,
1: kunnen we daar wel matches, goede matches voor maken.
2: Nou, heel fijn dat je dat nog even toevoegt. Ja. Want dat maakt ook weer een heleboel duidelijk over die mogelijkheid. En dat kan inderdaad een hele mooie toevoeging zijn. Hè? Dat je dan met iemand over kunt praten. Over dingen waar je misschien anders niet over denkt. En
1: of niet met je kinderen wil. Dat is ook heel vaak. Hè? Dat mensen dat zeggen, dat vind ik te persoonlijk of te pijnlijk. Of daar wil ik mijn kinderen niet mee belasten. En vinden het dan heel fijn om met iemand anders daarover te spreken.
2: Ja. Nou, geweldig dat jullie naar de studio wilden komen om meer te vertellen over de palliatieve zorg. En natuurlijk over Café Doodgewoon. Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen aanstaande dinsdag. Dank jullie wel, Berdine Koekoek en Ton Jacobs. En heel veel succes met al het werk wat jullie doen.
1: Ja, heel hartelijk bedankt voor die tijd.
0: Mooi.
2: Ja. We gaan nu naar Wake Me Up Before You Go Go van Wham.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag is er eerst vrij veel bewolking, maar geleidelijk komt de zon er steeds vaker door. Bij een matige noordelijke wind wordt het circa 21 graden. Vanavond schijnt de zon eerst nog een tijdje en is het aangenaam. Komende nacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of 12. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint de dag zonnig, maar in de loop van de ochtend ontstaan enkele stapelwolken. In de middag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 23 graden. In de avond is de zon er nog bij, maar in de nacht naar woensdag is het bewolkt en kan lokaal een spat regen vallen. De minima liggen rond de 14 graden. Woensdag is er veel bewolking en is er een enkel buitje mogelijk. Grote hoeveelheden vallen er niet en wat plaatsen houden het gewoon droog. De verwachting is dat er tussen 0 en 4 mm zal vallen. De grote hoeveelheid valt op de Veluwe en het minst in de Achterhoek. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Woensdagavond is het op de meeste plaatsen droog en zijn er nog wat opklaringen. Donderdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Vrijdag en zaterdag is er weer meer zon en wordt met een zuidwestenwind warme lucht aangevoerd. Vrijdag wordt het 24 graden en zaterdag loopt het kwik op naar 26 graden. Zondag is het ook zomers warm met 25 graden. Alleen neemt in de middag de bewolking toe en kan er een buitje vallen. Na het weekend zijn er wolkenvelden en ook zonnige perioden. Wel is de kans op een buitje aanwezig. De wind is er elke dag west tot zuidwest en het wordt dagelijks zo'n 23 tot 25 graden. Nou, weten we er weer alles van het weer. We gaan nu naar 99 Luftballons van Nina.

Ja, we lopen alweer naar het eind van het eerste uur van deze matinée van maandag de 20e juli. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons aangeschoven was. En Olaf Bos, mijn steun en toeverlaat qua muziek en techniek. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer voor het tweede uur van de matinée bij ons is voor gesprekken en mooie muziek. Tot zo! We gaan er even uit met Hotel California van de Eagles. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 20e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons bent voor dit uur. Olaf Bos zorgt ook nu weer voor mooie muziek en de techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Mandy Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie bij het Nationale Park de Hoge Veluwe, gaat in op de activiteiten die de komende weken plaatsvinden in datzelfde park de Hoge Veluwe. Verder krijgen we Gerrit Dros in de uitzending, telefonisch. Hij is samen met zijn vrouw Miranda eigenaar van IJs van Co in Hoenderloo. En vandaag gaat hij uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de braderieën op woensdagen in juli en augustus in Hoenderloo. En we gaan nu naar de Bee Gees luisteren met Stayin' Alive.

0: Vorig jaar waren er allerlei activiteiten bij het Nationale Park de Hoge Veluwe vanwege het feit dat ze 90 jaar bestonden. Maar dit jaar zijn er ook weer allerlei activiteiten. En Mandy Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie moet ik zeggen bij het Nationale Park, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heel veel mensen die denken bij het park aan de Witte Fietsen, het Krullemuller Museum en Sint-Hubertus, wat nu ook weer open is, heb ik begrepen. Maar als je bij jullie op de site gaat kijken, dan zijn er ongelooflijk veel activiteiten.
1: Ja, dat klopt. We bieden eigenlijk altijd best veel activiteiten aan. Maar nu in de zomerperiode is er echt voor jong en oud heel veel te doen in het park.
0: Ja, en wat ik mooi vind is, jullie hebben het ingedeeld naar waar je belangstelling voor hebt, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dus kijk, er zijn mensen die komen vooral omdat ze heel erg geïnteresseerd zijn in de natuur en het liefst samen met de natuurgids op pad willen. Nou, dat kan. Er zijn ook mensen die gewoon wat meer van bijvoorbeeld van muziek houden. En nou, die kunnen bij een muziekconcert komen kijken. Er zijn mensen die van lekker een beetje wandelen in combinatie met een drankje en een hapje houden. Nou, daar hebben we ook dingen voor. Dus het is heel breed. Ja. Voor kinderen natuurlijk heel veel.
0: Ja, met deze vakantieperiode zeker. Zijn er een paar die eruit zou willen lichten?
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Wat wel leuk is, is dat dat we de zomerchallenge hebben voor kinderen. Dat is een gecombineerde wandeling en fietstocht. En als bezoekers bij de ingang komen, dan krijgen de kinderen kunnen een zomerchallenge boekje gratis meekrijgen. En daarmee er staan allemaal opdrachten op. De wandeling start in het centrum van het park en dan loopt

0: lopen ze een beetje via de Franse Berg richting het Krullenmullenmuseum. En onderweg krijgen ze dan allemaal opdrachten. En die kunnen ze dan de antwoorden uit het park halen bij wat ze zien.
1: Ja.
0: En dan bij het Krullenmullenmuseum kunnen ze op een witte fiets stappen. En dan fietsen ze nog 1,5 kilometer. En dan hebben ze, als het goed is, alle opdrachten gedaan en de puzzels opgelost. En dan kunnen ze in de winkel een klein presentje ophalen.
1: Wat ontzettend leuk.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Het is een leuke manier ook om ze wat meer te vertellen over de natuur in het park en de historie van het park. Een andere manier om dat te doen is bijvoorbeeld de Nature Game. Daar kunnen kinderen voor €2 een boekje halen bij het museum daar. Mm-hmm. Er staat een QR-code op, die kunnen ze scannen. En dan kunnen ze een route lopen ook door het park. En dan op bepaalde punten krijgen ze video's te zien, meer informatie over de plek waar ze dan zijn. En dan kunnen ze ook het mysterie van het nooit gebouwde museum kunnen ze daar oplossen. Dus dat is ook hartstikke leuk voor kinderen.
1: Zeker, ja. Ja, dat mooi is dat je niet alleen maar daar rondfietst. Want ja, niet alle kinderen zijn even dol om naar een museum te gaan.
0: Nee, dat klopt. Maar dit is wel een hele interactieve manier om kinderen echt mee te nemen in de natuur. En te laten zien van, kijk hier eens naar. Want zelfs de kleinste sporen zijn interessant. Dus dat is echt heel leuk.
1: Zeker.
0: Wat ook voor kinderen heel leuk is dat vanaf morgen komt 4 weken lang de natuurdetective weer. Dat is een gratis activiteit. Die start om 1 uur bij het museum. En dan is natuurdetective Jacques P. Struiner. Die heeft de hulp van de kinderen nodig. En hij gaat ze vragen om de mysteries van het bos op te lossen. En dat is allemaal hartstikke leuk en spannend. En bij het museum vertelt hij allemaal dingen over het mysterie, laat hij dingen zien. En vervolgens gaan de kinderen en hun ouders samen met de natuurdetective te voet het park in. En dan gaan ze daar zoeken naar sporen en het mysterie van het bos oplossen.
1: Oh, wat. Zitten daar ook nog leeftijdscategorieën aan? Hoe oud de kinderen kunnen en moeten zijn?
0: Nou, ik denk dat het vanaf kinderen van een jaar of 4, 5 is dat al wel interessant. En dan is eigenlijk ook een beetje hoe lang ze het dan volhouden. Ja. Ik kan me voorstellen dat misschien een uur te lang is, maar dan stap je er ook gewoon weer uit. Dat kan ook. En je kan ook iets later aanhaken. Maar ik denk dat kinderen zo, tussen de 6 en de 10 vinden het sowieso heel leuk.
1: Oké.
0: Ja, dus dat is heel leuk om te doen. Wat misschien ook nog wel interessant is kijk, het park is van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds open deze maand. Dus dat is heel lang.
1: Nou.
0: Als er nou mensen in de buurt zijn of in Apeldoorn denken, we willen graag lekker dineren ergens, maar ze willen geen entree betalen voor het park, dan is de dineractie wel een goeie.
1: Ja?
0: Want als je na 5 uur bij een van de ingangen komt en daar ter plekke je kaartje koopt en vervolgens gaat eten bij het restaurant, dan krijg je je entreebedrag terug.
1: Aha.
0: Dus dat wordt in mindering gebracht van je rekening in het restaurant. En dan kan je dus vanaf 5 uur het park in. En dan kun je nog tot 10 uur, dan kun je na het eten nog een stukje gaan wandelen of gaan fietsen. Of je kan bij een wildobservatieplek even gaan kijken. Daar heb je aan het eind van de dag, hopelijk zie je daar dan wild.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een leuke actie voor
1: Ja, dat is een mooie aanbieding. En moet je van tevoren dan bij dat restaurant reserveren?
0: Dat kan wel. Dat kan als je via de website hoogveluwe.nl dan kun je een tafeltje reserveren voor het restaurant. Dus dat kan.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, en dit is maar een kleine greep uit alle activiteiten die er zijn. Dus als iedereen naar jullie site gaat, dan komen ze er in ieder geval achter, net zoals ik erachter kwam, dat er ongelooflijk veel gebeurt.
0: Ja, dat klopt. Ja, als we naar hogeveluwe.nl/agenda gaan, daar staan al onze activiteiten op. En dan kunnen mensen kiezen waar ze zin in hebben en wat ze leuk vinden.
1: Nou, super. Heel fijn dat je er wat meer over wilde vertellen over de activiteiten. Mende Vinkenvleugel, coördinator marketing en communicatie bij Nationale Park de Hoge Veluwe. En er komen ongetwijfeld weer heel veel mensen op dat prachtige park af.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. We gaan nu naar Englishman in New York van Sting.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schilderij van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Smooth Operator van Said.

0: Gerrit Dros is niet alleen samen met zijn vrouw Miranda, eigenaar van IJs van Co in Hoenderlo, maar hij kan ons ook alles vertellen over de braderieën van de woensdagen daar. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat vorige week met de Apeldoornse Vierdaagse kwamen ze deze keer niet langs jullie, geloof ik, hè?
1: Jawel hoor, wij waren om 9:30 open en het was meteen hartstikke leuk, want mensen hadden zin in een meisje. En er waren een aantal teruggelopen, die kwamen nog weer terug.
0: Ach, kijk,
1: we
0: toch wel.
1: We hoorden dat jullie open waren en nee, het ging helemaal goed.
0: Nou, want ik dacht, want de 40 kilometer die liep anders langs jullie, had ik begrepen.
1: Ja, nou nee, maar het via een afleiding, want ze waren ook in dorpshuis, dus kregen ze koffie en soep en alles.
0: Ja.
1: Dus nee, gelukkig waren ze er wel.
0: Nou, mooi zo. Want ja, jullie ijs is natuurlijk overal bekend. Maar er is nu dus ook een braderie op woensdagen in Hoenderlo.
1: Ja, elke woensdag tot tenminste 5 woensdagen achter elkaar.
0: Ja.
1: Vanaf 8:30 middags tot 8:30, 9:00 s'avonds.
0: En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, nou, van alles wat. Ten eerste natuurlijk hebben we door een aantal sponsoren een gratis kinderattractie. Dat is een zweefmolen of een autobaantje, weet ik wat. Dus de kinderen kunnen altijd vrij spelen. We hebben een kindervrijmarkt tot 14 jaar voor kinderen die een speelgoed wat ze niet meer gebruiken, zeg maar, kunnen verkopen. En dan hebben we natuurlijk weer die reguliere handel. Van, van dameskleding tot poffertjes en stroopwafel of tot een paar sokken, zeg maar.
0: Zo, en hoeveel kramen zijn er dan?
1: We zitten tussen de 50 en de 60 kramen.
0: Zo.

0: Dus dat is aardig wat.
1: Ja, en welke beroepen worden daar...
0: Ja, we hebben nog een ouderwetse glasgraveerder wat er nog komt.
1: Ja.
0: En misschien als we de ruimte hebben, dan krijgen we nog die oude tractoren. Maar dat hangt er vanaf of we ruimte genoeg hebben.
1: Ja.
0: Het is verbouwd en ze zijn met doosjes aan verbouwd. Dus de helft is afgezet.
1: Aha.
0: Dus dan moeten we nog even kijken. En dan hebben we natuurlijk, de eerste avond hebben we van onze muziekvereniging, de Buntblazers, zeg maar, dweilokjes, lopen vanaf 6:30 s'avonds.
1: En dan hebben we
0: ook nog 3 keer achter elkaar een matrozenkoor de volgende 3 woensdagen. Die vanaf 4 uur zingen, zeg maar. Dat is altijd gezellig. En als we die mensen gehad hebben...
1: Een hele organisatie.
0: Het is de begin in januari al.
1: Ja.
0: Nou, maar dat is niet nieuw voor ons natuurlijk. Maar dan ga je je vergunning aanvragen bij de gemeente. En die zijn gelukkig de gemeente al doen. Tegenover ons niet moeilijk over dingen. Want ze werken altijd mee als je vragen hebt en zo. Dus dat gaat altijd goed.
1: Ja. Maar dan heb je ook wel heel veel vrijwilligers nodig, denk ik.
0: Wij hebben het hoofdkader, zeg maar, is Jan... mijn dochter Iris en ik met z'n drieën. En daar hebben we een stuk of 12-13 vrijwilligers rondlopen.
1: Ja.
0: En waar kunnen mensen
1: parkeren?
0: Bij ons bij naast bij Huis van Koo. Daar hebben we verkeersregelaars aan en die wijzen je netjes aan een plekje. En dan moet je misschien een keer 100 meter lopen, maar verder niet. Met allemaal net in de buurt om het terrein heen.
1: Ja. Bij al die kramen en zo die er zijn, kun je ook met een cash of moet je met tikkies of wat dan ook doen?
0: Nee, je kunt contant en de meeste hebben ook een pinautomaat, dus je kan gewoon betalen. Dus gaat
1: dat. Oké. En ik zie ook nog een hele super gave act voor jong en oud op 19 augustus.
0: Ja, dat is de afsluiter en daar hebben we... Die man heeft 10 jaar geleden voor het laatst geweest, maar die bestaat of doet zijn act 30 jaar dit jaar. En hij is begonnen bij ons, 30 jaar geleden dan al, als leerling vuurspuw. En hij komt dan een hele grote vuurspuwshow geven.
1: Zo.
0: Ja, dat zit ik in solo. Ik ben bij jullie begonnen en ik heb jullie nooit vergeten.
1: Nee.
0: En het was altijd goed en gezellig. Dus in mijn laatste jaar, dit ik ga ermee stoppen, doe ik jullie ook nog een keer aan, want dat was altijd gezellig.
1: Ja.
0: En het is mooi om te doen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dus dat is
1: leuk.
0: Heel speciaal, ja.
1: Ja, dat hij daar en dat inderdaad doet. Dat hij dan... Dus 30 jaar doet hij dat al?
0: Ja, hij doet dat 30 jaar en we hadden goed contact met ons gehouden. En een aantal jaren geleden zit ik nog, ik ga hoog op en dan hoe of wat, dat maakt verder niet uit.
1: Nee.
0: Dat is allemaal goed gegaan. En zei hij, maar ik ga er nou mee stoppen. Ik ga meer tijd aan mijn gezin besteden, dus ik wil niet elke avond meer de hoort op.
1: Nee.
0: En dan komt hij zitten in het afsluitjaar. Dan kom ik ook bij jullie langs. Want jullie zijn altijd goed voor me geweest. Ik mocht me echt proberen bij jullie. En dat is gelukkig gelukt.
1: Mooi.
0: Vandaar.
1: Nou,
0: ja.
1: Klinkt ontzettend leuk. En fijn dat jullie dat weer organiseren. En het is dus elke woensdagmiddag
0: vanaf
1: half 4 middags tot 8:30.
0: Ja, zo'n beetje, ja.
1: Nou.
0: Dan gaan we gewoon doen. En het is gewoon gezellig.
1: Ja,
0: er moet niks, alles mag.
1: Lekker weer.
0: Ja, we hopen wel, want hij geeft net van woensdag een beetje regen op. Maar ja, voor de natuur is goed, maar voor de handel is minder natuurlijk.
1: Nee, dat moet je dan net weer niet hebben.
0: Nee, maar ja, dan gaat het gewoon door. Dan is het dan iets minder.
1: Nou, hartstikke fijn dat we wat over wilden vertellen. Over de braderie in Hoenderloo op de komende woensdagen. Dankjewel, Gerrit Dros. En iedereen weet jullie natuurlijk ook weer voor de ijsjes te vinden.
0: Ja, dankjewel en fijne uitzending weer.
1: Ja,
0: bedankt.
1: Merci. We gaan naar Tracy Chapman met Fast Car.

Ja, middagje uit. Bij Orpheus bestaat nu 5 jaar. En het is een echt begrip geworden. Want elk theaterseizoen is dus door een groep betrokken Apeldoorns met liefde en enthousiasme een mooi en toegankelijk programma gemaakt. Speciaal voor de oudere Apeldoornen. En bij die voorstellingen en activiteiten draait alles om het hebben van een gezellige middag. Ja, en dat is dus zo'n succes al, dat eigenlijk op de dag dat het allemaal verkocht werd, dus de kaartjes, praktisch alles meteen uitverkocht was. En zet vooral je naam op de wachtlijst, want soms kan er bij Orpheus nog een andere oplossing gevonden worden, zodat toch meer mensen naar de voorstellingen kunnen komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de allereerste van Bert Louise, allemaal angstliedjes van Robert Long, van vrijdag 18 september. En daarmee deelt hij dus zijn passie voor de muziek en teksten van Robert Long om zo het werk van de grootste zanger levend te houden. Daarbij heeft Orpheus dus de mogelijkheid nu open om 's morgens om 11 uur...

naar dezelfde voorstelling te gaan die Bert Louise 's middags nog eens een keertje weer doet om 3 uur. Dus ga vooral daar kaartjes voor bestellen. Het is €4,50, dus daarvoor hoef je het niet te laten, denk ik. Krijg je ook nog een lekker koekje bij de koffie of bij de thee, wat dan van Veluwe 65 plus komt. Dus een extra mogelijkheid om naar de voorstelling te gaan op vrijdag 18 september. En nu gaan we dus even naar iets luisteren van Robert Long. De titel is Vanmorgen vloog ze nog.

Ja, u had natuurlijk al lang geconstateerd dat hij niet alleen zong hier. Hij was samen met Martine Bijl, Simone Kleinsma en Robert Paul. De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk en is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je er meer over weten? Dan kijk je op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. Fleetwood Mac met Dreams.

dit was Cold as Ice van Foreigner. We lopen naar het eind van het tweede uur van de matinee. Het tweede uur van de matinee van de 20e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons was bij de matinee. Olaf Bos, dank je wel weer voor de muziek en de techniek. Redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En we gaan eruit met Ram Jam met Black Betty. Graag tot de volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde dus een grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024... toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten, omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk.
3: Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45. Aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Simpho City.
2: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.

0: Simpho City.
1: Welkom bij Simpho City. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simphocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika...

Afrika zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75... die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws. Vanuit de grond.

0: Simpho City.
1: Welkom bij Simpho City. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simphocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is streven tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: Dit is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 11e juli zitten we alweer. Lekker

dus zeg maar midden in de zomer. En het is weer tijd voor de Mix Music Hour. Eerste uur van de zaterdag, morgen slechts middag gebeuren. Gevolgd door de praattafel en natuurlijk de zaterdagmiddagmix. Ja, en de uitzending van vandaag wordt dan gecentreerd zeg maar als datum 5 juli met de verschillende jaartallen. Dat zijn de laatste weken dat onderwerp wat ik steeds aan zeg maar boy. Juli, wat stond er allemaal gepland? Nou ja, gepland, ook verjaardagen en zo. En dit is inderdaad een verjaardag van Huey Lewis. Die Huey Lewis, natuurlijk van Huey Lewis en zeg maar de Nieuws, dat is de band, maar de zanger Hugh Anthony Gregg, maar ja, hij noemde zich Huey Lewis. Die was geboren, of die, ja, die is geboren op 5 juli 1950. Hij leeft inderdaad nog steeds. Maar natuurlijk heel veel succes natuurlijk als Huey Lewis en de Nieuws. Dit was misschien wel een van de minst bekende nummers, Heart and Soul. Daar is zelfs nog moeilijk een MP3 van te krijgen toen de tijd. En daarom hoorde je me inderdaad dat hij ook van een singeltje kwam. Dat klopt ook inderdaad, want dat was een singeltje die ik inderdaad nog heb. Dat is Heart and Soul uit 1984. Maar de grootste hit was natuurlijk The Power of Love. Daar was hij eigenlijk nog wel het meest bekende mee. En nog een andere verjaardag die wij zeg maar gaan draaien. Dat is zeg maar lid van de groep ATC uit Touch of Glass. Een Europop, een Eurodance groep. Eigenlijk ingeschreven in Duitsland, maar zeg maar de leden kwamen uit allemaal verschillende landen. Onder andere Joseph Joe Murray, die werd inderdaad geboren inderdaad op 5 juli. En zijn geboortedatum is dan, en dan moet ik het heel even zien, ja, 1974. Dus die dus 10 jaar jonger dan mij. Dat betekent dus dat hij dus 51 is geworden. ATC heeft wel een aantal grote hits gehad, maar de grootste hit, en dat was in Nederland ook de hoogste positie, zelfs 4, toch een nummer alweer uit 2000, is het nummer Around the World of La La La La La.

Niet alleen de verjaardagen of de geboortedatums worden bekendgemaakt op 5 juli. Er zijn ook nog wat gebeurtenissen die op 5 juli staan. Als ik kijk naar 5 juli verleden jaar, oftewel 2025... was in Birmingham onder de titel Back to the Beginning of het allerlaatste concert natuurlijk van Ozzy Osbourne. Hij leidde op dat moment aan de ziekte van Parkinson en daarna is toeren hem geen optie meer. En eerder gaf hij aan niet zomaar ergens in een hotelkamer te willen sterven, maar nu weer bij zijn familie wil zijn. Ja, dat was ook nog een leuk feitje, want binnenkomst werden de fans verrast door een onaangekondigd optreden van Sid Wilson, de DJ van Snakepot. Sid geeft na afloop van het concert nog een verrassing in petto, maar dan achter de schermen. Hij heeft sinds 2020 een relatie met Kelly Osbourne, jawel, de dochter van Ozzy. En aan het eind van het jaar werd Sid en Kelly de ouders van een zoontje. In het bijzijn van Ozzy en zijn vrouw zegt Sid tegen zijn vriendin Kelly: je weet dat ik meer van je hou dan iedereen in deze wereld. Ozzy ziet erbij al hangen en onderbreekt hem meteen: fuck off, je trouwt niet bij mijn dochter. Als iedereen is uitgelachen, volgt dus toch wat daadwerkelijk een aanzoek en Kelly zegt ja. Weet je wanneer ik dan ga stoppen, zei Ozzy enkele jaren eerder in een interview, als ze de deksel op een kist spijkeren. De uitspraak is nog zelfs bijna werkelijkheid geworden. Want 2,5 week na het afscheid van het concert overlijdt Ozzy op 76-jarige leeftijd. Hij kreeg een hartaanval vanwege een kransslagadervernauwing en vervolgens een hartstilstand. De hardrock en heavy wereld is dan massaal in rouw. En als afscheid krijgt hij een rouwstoet door Birmingham, die heeft afgesloten door een besloten uitvaart. Birmingham, dat is inderdaad al de plaats waar Ozzy Osbourne zijn hart verpand heeft. En ook in 2012 gaf hij toen al een live concert... samen met de ex-leden van Black Sabbath. En die namen ga je inderdaad horen. Black Sabbath, Paranoid.

Ja, Ozzy Osbourne natuurlijk met de leden van Black Sabbath. 5 juli 1981, ook daar stond een gebeurtenis. Want in het Zuiderpark in Den Haag wordt dan zeg maar de eerste editie van Parkpop georganiseerd. De ongeveer 35.000 bezoekers komen af op optredens van 6 bands. Waaronder The Beat, Grupo Sportivo en Killing Joke. En Parkpop is ontstaan uit 2 festivals die afgelopen jaar in Den Haag plaatsvonden. Het Malipop en het Noordzeepop. Omdat de gemeente Den Haag die subsidie verstrekte, vond dat er maar ruimte was voor 1 festival, besloot de organisatie om de handen in één te slaan. Een bijzonderheid van de jaarlijkse Parkpop is dat de toegang gratis is. In de loop van de jaren groeit het festival op tot de grootste gratis festival in Europa. En in de jaren 2000 wordt Parkpop ingehaald door Porsche Woodstock. De laatste jaren komen er ongeveer 250 bezoekers op Parkpop af. Maar de uitschieters waren geweest op 400.000. Sinds 1950 wordt het festival altijd op de laatste zondag van juni georganiseerd. Nou moet ik wel vertellen dat inderdaad een aantal jaren geleden ben ik ook wel eens met het naar een aantal zeg maar Parkpop-concerten geweest. Je had inderdaad de gratis versie. Dat was inderdaad, werd al op vrijdag gedaan. En zaterdag was dan weer de betaalde versie. Maar dan kwamen ook de mooie beste groepen uit. Tears for Fears heb ik gezien. Hot Chocolate. Inderdaad ook onze zangeres en Kim Wild, inderdaad. Die kan ik me nog inderdaad herinneren. En nog een aantal leden. Grupo Sportivo trouwens, die was er toen ook al een keer inderdaad. Die zou inderdaad eerst, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden zou die optreden. Maar niet dat zanger van de groep zijn been brak. En daarna kwamen dus in de plek Time Bandits. Maar maakten ze inderdaad goed. En de jaar daarna kwamen ze alsnog. Dan draaien we een nummer uit die, zeg maar, die eerste van Parkpop 1981. Dan draaien we dus inderdaad Killing Joke met Love Like Blood en dan nog een iets langere versie.

Ja, we hebben het vaak over geboortes, geboortedatum op 5 juli. Maar er overleed ook iemand op 5 juli. En dat wel op in 2021. En dan in Rome overlijdt dan Raffaella Carrà op 78-jarige leeftijd. 1977 scoorde zij een hit met het nummer A Forêt Comme Le Château. Raffaella leed al een lange tijd aan longkanker, maar heeft dit tot haar dood voor het grote publiek geheim gehouden. Het is inderdaad een aardig leuk liedje, moet ik zeggen. Dat is wel een tijd geleden dat ik die heb gedraaid. 1977, toch alweer bijna 50 jaar geleden. Raffaella Carrà.

Ja, die laatste was Nice and Slow, ook een hitje uit 1977. Naar aanleiding van de geboorte van 5 juli van Jesse Green. En dan wel in 1948. Wat ik begrepen heb, is dat die beste man ook nog steeds leeft. En is al, ook al bijna 80 jaar. En dat was inderdaad een van de klassieke disco-hits. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een ode toen aan de Notorious B.I.C. Oftewel een nummer van rapper Puff Daddy en zangeres Fat Evans en R&B groep 112 uit 1997. Het nummer is een eerbetoon aan de op 9 maart 1997 rapper Notorious B.I.C. de beste vriend van Puff Daddy en inderdaad echtgenoot van Fat Evans. I'm Missing You bevat een sample van het nummer Every Breath You Take van The Police uit 1983. Het werd een wereldwijde hit met 8 miljoen verkochte exemplaren. Hun nummer was een van de beste verkochte singles ooit. In vele landen haalde hij de nummer 1 positie, zowel in Nederland als in Vlaanderen. I'll Be Missing You, Puff Daddy en Fat Evans.

Ja, ik vergat het natuurlijk vertellen waarom dit nummer was. Want we hebben ook een aantal nummer 1's die zeg maar op 5 juli op dat moment staat. En natuurlijk was dit natuurlijk Every Breath You Take. Tenminste, de tribute van de Police. Tribute to the Notorious B.I.C. Die was op dat moment op 5 juli 1997 zeg maar nummer 1. Dan zeg maar de volgende zeg maar nummer 1 die we gaan draaien. Dat is een heel vrij kort nummer. En dat kort nummertje is 2 minuten 30. Dat weet ik toevallig dat ik hem al een paar keer gedraaid heb. Zeker als je dan nog een nummertje zoekt van die moet vrij kort zeg maar, voor het nieuws. Dan grijp ik nog wel eens naar dit nummer. Die dan zeg maar, in 1980 op dat moment op 3 weken op nummer 1 stond op 5 juli. Jay and the Americans met Caribia. Ja, het was natuurlijk wel een nummertje uit 1980 die op 1 staat. Maar die was al lang en breed al in de 60 jaren uitgebracht. Maar goed, hij is toen de tijd weer daar een film weer opnieuw uitgekomen. Wat dat betreft een vrij groot succes.

Dit was ook op 5 juli zeg maar de nummer 1 hit. Maar dan in 1975. If You Go van Barry en Eileen. 2 weken op nummer 1. Dan het volgende nummer. Dat is dan weer een feitje, zeg maar, die in 1954, kun je nagaan. Elvis Presley neemt dan in zijn studio op het nummer That's Alright. Geen grote hit, maar met deze plaat maakt hij zijn debuut op de Amerikaanse commerciële

Radio. En hiermee begint dan de glansrijke carrière van de man die uitgroeit op King of the Pop. Of nee, niet King of the Pop, King of Rock and Roll. King of the Pop is natuurlijk Michael Jackson. Nou ja, dan heb je een hele lijst natuurlijk met Elvis Presley. Maar een van de leukste versies die ik dan vind is dan Are You Lonesome Tonight? Maar dan de love versie of de lachversie. Waar hij denkt van I wish you have no hair. En toen kwam er een kale man binnen. En toen kwam iedereen schaterlachend zeg maar, in het publiek. Die versie ga je horen van Elvis Presley.

That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.

Ja, dat had te maken zeg maar, met de geboorte zeg maar, in 1951 van Gert-Jan Hessing. Volgens de site is hij lid toen de tijd van Catapult. Dat klopt ook wel, want hij was de drummer daar. Met dan vooral Kees Bergman als zanger. Maar die groep was veel meer veelzijdiger. Want naderhand, naar Catapult, werden ze ook zeg maar Rubber Robbie, de Monotoonse Videokids, de Service. Het zat er allemaal aan dezelfde groep. En ook al allemaal dezelfde leden. Sterker nog, zij zijn toen een tijd met al die leden zijn ze ook een eigen platenlabel mee begonnen. En dat is Cap Music uit Laaien. Dus wat dat betreft is zeg maar, al die leden toch succesvol geweest. Alleen ja, helaas is Kees Bergman, dat weten we wel, die is helaas alweer overleden. Al in 2017, helaas al op jonge leeftijd, de zanger van die groep. Maar goed, zoals ik al zei, het gaat meer om vandaag om Gert-Jan Hessing, die zeg maar op 5 juli 1951 is geboren. Dat betekent dus dat hij dik in de 70 jaar is. En dan zou hij 77 jaar zijn. En dan draaien we er nog één nummer van, zeg maar, naar aanleiding van deze ster uit Catapult. Maar dan natuurlijk, zoals ik al zei, Rubber Robbie. En dat komt mooi uit, want dan kunnen we nog 6 minuten met de lange versie draaien. De Nederlandse sterren, die stralen overal. Wat mij betreft weer, volgende week zijn we er niet. Dan is er weer een lokale uitzending. Maar wat mij betreft hoor je weer over 2 weken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer. Behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws. Oh, yeah.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. 3 douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.